0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hanta-virus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hanta-virus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie...

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is op gang gekomen in Gelderland met vooral dagelijkse files. Wat opvalt is de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is de vertraging een stuk langer dan gebruikelijk. En dat heeft te maken met de afbouw van de tijdelijke werkzaamheden. De werkzaamheden zelf zijn ver gevorderd. Maar de komende 3 dagen wordt de situatie teruggebracht naar de oude. En daardoor is er maar 1 rijstrook beschikbaar. De vertraging is inmiddels bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits verloopt weer vrij druk in Gelderland. Er staan veel dagelijkse files. Gelukkig hebben de meesten niet heel veel vertraging. Hooguit zo'n 10 minuten. Wat wel opvalt is de vertraging bij de A12 Duitse grens richting Arnhem, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daar wordt de situatie teruggebracht naar de oude en daardoor is er ook maar 1 rijstrook beschikbaar. Dit gaat zeker tot en met vrijdag duren. Hou rekening met extra vertragingstijd. Inmiddels staat er 10 kilometer file met bijna 3 kwartier extra reistijd. En daardoor ook extra vertraging op de N317. Doetinchem richting Dieren voor de aansluiting met de A348. Bijna 3 kwartier oponthoud. En het is drukker dan gebruikelijk op de N338. Doesburg richting Westervoort voor de aansluiting met de A12. Ruim een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Gelderland, die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken, veel oponthoud op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug wordt de tijdelijke verkeerssituatie afgebouwd en teruggebracht naar de oude. Dat gaat de komende 3 dagen gebeuren en daardoor is er maar 1 rijstrook beschikbaar. De vertraging is daardoor opgelopen tot ruim 3 kwartier. En daardoor ook veel oponthoud op de provinciale wegen zoals de N317 Doetinchem richting Dieren. Voor de aansluiting met de A348 ruim 1 uur vertraging. En ook 1/2 uur oponthoud op de N338 Doesburg richting Westervoort. Bij industriegebied Roelofshoeve 2 kilometer met zoals gezegd 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 3:45 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland staan voornamelijk nog dagelijkse files met een paar uitzonderingen. En de grootste daarvan is de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug wordt de oude verkeerssituatie hersteld. Tijdelijk is er ook maar één rijstrook beschikbaar en dat gaat zeker tot en met vrijdag duren. Daardoor veel vertraging. Er staat zo'n 11 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. Daardoor ook extra vertraging op de provinciale wegen, zoals de N317 Doetinchem richting Dieren. Voor de aansluiting met de A348 heb je 3 kwartier extra reistijd nodig. Wat nog opvalt is de N844 Malden richting Nijmegen. Voor Nijmegen 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
1: De

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in Gelderland zijn opgelost. Wat nog wel opvalt is de extra vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug wordt de oude verkeerssituatie hersteld en dat gaat 3 dagen duren. Tijdens deze werkzaamheden is maar 1 rijstrook beschikbaar. De vertraging is daarom opgelopen tot ruim 1,5 uur. En daar had ook nog altijd 1,5 uur oponthoud op de N317 Doetinchem richting Dieren. Voor de aansluiting met de A348, zoals gezegd, 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland nog op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Knopend Velperbroek wordt de oude verkeerssituatie hersteld bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Dit gaat 3 dagen duren en daardoor is er maar 1 rijstrook beschikbaar. Er staat nog altijd 10 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. En daardoor ook oponthoud op de provinciale wegen. Op de N317 Doetinchem richting Dieren, daar heb je nog 20 minuten vertraging. En op de N338 Doesburg richting Westervoort, voor de aansluiting met de A12 ook hier nog 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Ziependaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer vanuit Duitsland op de A12 staat nog steeds een half uur in de file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het daardoor ook vast, zoals de A325 en de N338. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag 4-6.

De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Kortestraat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat er nog steeds een lange file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek heb je een half uur vertraging. De komende dagen is vanwege die werkzaamheden een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag is het vooral in de zuidoostelijke helft van het land bewolkt, met in het oosten en zuidoosten soms nog regenbuien. In het noorden en westen zijn er perioden met zon en blijft het overwegend droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 11 graden in Brabant en Zuid-Limburg tot een graad of 16 in het westen en noorden. Er staat een matige noordoostenwind. Aan de kust is die vrij krachtig. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich dan langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar dan ook overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik dan 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Tour One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de Straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 heb je een half uur vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanuit Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Jongerencentrum Crayon aan de Rosmolen in Westervoort organiseert op 8 mei een Neon Glow Party. De party is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit Westervoort en Duiven. Iedereen mag in neon outfit komen en meedoen met het feestje. De Neon Glow Party is van 7 tot 9 uur en gratis te bezoeken. Tijdens festival Buitenblik op 15, 16 en 17 mei beleef je een sfeervol weekend op het kleurrijk en creatief aangeklede terrein aan de oevers van de Breuli in Oud-Zevenaar. Laat je verrassen door een gevarieerd programma met onder andere buitenfilm op vrijdagavond, live muziek, straattheater, workshops, een voel je fijnplein en volop leuke activiteiten voor kinderen. Het festival start op vrijdag 15 mei om 6 uur en eindigt op zondag 17 mei om 17:30. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg toont tot en met 7 juni de expositie Vaandels in het Licht. Bezoekers kunnen historische vaandels van lokale verenigingen en organisaties bekijken. Er zijn diverse vaandels, aangevuld met foto's van kwetsbare exemplaren. Ze laten het rijke verenigingsleven van Doesburg en omgeving zien. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. De 3 besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je 10 minuten oponthoud voor de grens. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 5 minuten voor de Duitse grens. En door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat er file op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Je hebt daar 20 minuten oponthoud. Er is 1 rijstrook extra dicht vanuit Duitsland vanwege de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.

0: De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huissense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op de markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur... en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei... voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal... en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat er file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Je hebt daar bijna een half uur vertraging. Deze dagen is er een extra rijstrook dicht, daar bij de IJsselbrug richting Arnhem. De andere kant op is de situatie nog wel hetzelfde. Daar staat file van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je 10 minuten oponthoud en dat heeft ook te maken met controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de

0: tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. En een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade, omdat veel olie via de zeestraat komt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De werkzaamheden aan de IJsselbrug veroorzaken een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland. De vertraging is meer dan anders, want er is een rijstrook extra dicht de komende dagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect.
1: Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten oponthoud. Er zijn de komende dagen nog minder rijstroken beschikbaar. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. Tot 9 mei duurt dit, dan is de weg weer vrij vanuit Duitsland. En naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A50 is het ook druk van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e-eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De werkzaamheden op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem zorgen nu voor een half uur vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat is langzaam rijden over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kansen op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De werkzaamheden aan de IJsselbrug zorgen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem nu voor 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en het knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wel regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Na morgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek doe je er 20 minuten langer over. Komt door werkzaamheden. De N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Westervoort en datzelfde knooppunt Velperbroek levert dat ook 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kansen op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat tussen knooppunt Waterberg en Westervoort 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A12 de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging. Er wordt daar namelijk gewerkt aan de IJsselbrug. En op de A325 daardoor ook file van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 3:45 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in Gelderland. Bij elkaar staat er 60 kilometer file. Onder andere veroorzaken de werkzaamheden aan de IJsselbrug lange files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort 20 minuten vertraging. De andere kant op een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 20 minuten. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rosette Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rosette is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zette die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft vier mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via twee uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in Gelderland. Bij elkaar staat er 60 kilometer file. Onder andere veroorzaken de werkzaamheden aan de IJsselbrug lange files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort 20 minuten vertraging. De andere kant op een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 20 minuten. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan vanavond in het zuidoosten eerst nog wel regen vallen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A12 in beide richtingen bij de IJsselbrug. In beide richtingen is het oponthoud nu 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten extra reistijd. Daar is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is verslecht aan toe. En door de problemen op de IJsselbrug ook een lange file op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor. En daarna moet je

Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Ziependaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 80 kilometer file in de regio. Veel vertraging is er nog door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, daardoor 20 minuten vertraging tussen Knaapend Grijshoord en Westervoort. De andere kant op 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum een half uur vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. En door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat het ook vast op de N325 Nijmegen richting Knaapend Velperbroek. Vanaf het Gelredome daar ook een half uur tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de korte straat.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug staat er nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort is de vertraging een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum door slecht wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. En door de werkzaamheden aan de IJsselbrug loopt het ook dagelijks vast op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort heb je nog iets meer dan 5 minuten oponthoud door werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden, bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige periode. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

Jongerencentrum Crayon aan de Rosmolen in Westervoort organiseert op 8 mei een Neon Glow Party. De party is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit Westervoort en Duiven. Iedereen mag in neon outfit komen en meedoen met het feestje. De Neon Glow Party is van 7 tot 9 uur en gratis te bezoeken. Tijdens festival Buitenblik op 15, 16 en 17 mei beleef je een sfeervol weekend op het kleurrijk en creatief aangeklede terrein aan de oevers van de Breuli in Oud-Zevenaar. Laat je verrassen door een gevarieerd programma met onder andere buitenfilm op vrijdagavond, live muziek, straattheater, workshops, een voel je fijnplein en volop leuke activiteiten voor kinderen. Het festival start op vrijdag 15 mei om 6 uur en eindigt op zondag 17 mei om 17:30. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg toont tot en met 7 juni de expositie Vaandels in het Licht. Bezoekers kunnen historische vaandels van lokale verenigingen en organisaties bekijken. Er zijn diverse vaandels, aangevuld met foto's van kwetsbare exemplaren. Ze laten het rijke verenigingsleven van Doesburg en omgeving zien. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Voor dit begrijp.

0: zwaarder dan ik spenden kan. De bankzitters hier op Connect. En goedenavond, van harte welkom. Een nieuwe Connected. Hier op deze woensdagavond, 6 mei. Een dag na de vrijheid die we gevierd hebben. En hoe dat we die gevierd hebben. Gewoon in de hele regio was er van alles te doen. Het was overal feest. En het was echt super. Ja, even Henk, heb jij de bevrijdingsdag nog gevierd?
1: Ja, ik voel me ontzettend bevrijd.
0: Jij voelt je heel. Ja, maar jij heb jij de oorlog nog meegemaakt?
1: Nee, jongen, nee, dat zijn mijn ouders wel. Mijn ouders die zijn uit Arnhem toen geëvacueerd. Toen de slag om Arnhem kwam. En het grappige daarvan is dat het enige wat ik daarvan over heb gehouden is een koperen melkketeltje. Dat hadden ze toen ze weggingen begraven in de tuin. En dat is bij het opgraven toen ze weer terugkwamen in hun totaal lege huis. Hè, moet je voorstellen, pas getrouwd, twee jonge kinderen terugkomen en alles weg. Dus helemaal niets. Ja. De ruiten waren dichtgespijkerd met grote planken en iedereen kreeg een klein stukje glas om daarin te maken. Maar goed, dat koperen keteltje is weer opgegraven. En tijdens het opgraven hebben ze met een schep, moet ik zeggen, de deuk erin gezet. Die zit er nog steeds in. Die staat bij mij op de kast.
0: Die staat bij jou nog steeds. Ja. Dat is wel een prachtig mooie herinnering.
1: Dan. Dat is een hele bijzondere herinnering. Ja. En heel veel mensen die toen zijn geëvacueerd. Mijn ouders hebben in een Eerbeek gezeten. En mijn ene oudste broer die is daar geboren op het podium van de concertzaal in Eerbeek. Daar is een tijdelijk ziekenhuisje ingericht. En daar is mijn moeder bevallen van mijn ene oudste broer. Die is inmiddels, 81.
0: Dus, oké, okay. Ja, dus, ja, toch, ja dus, dan komen er toch wel verhalen los, weet je. Het is wel mooi. En zeker hè, als dat keteltje daar bij jou op je schoorsteen staat. Ja. Daar kleven zoveel verhalen dan.
1: Er kleven heel veel verhalen. En het meest bijzondere is eigenlijk, hè, want de familie van mijn moeder, die woonde op de Westervoortse dijk in Arnhem. Mijn opa had er een café. En daar zijn ook de meest mooie verhalen rondom de oorlog. Dat café, hoe dat ging. En mijn vader, die een tijdje bij wat nu dan, toen de PTT was, dat nu KPN is, dan in de grond aan het graven was. En dan tijdens het leggen van kabels, het verleggen van kabels, ook nog maar even een kleine aftakking maakte. Zodat de mensen van het verzet sommige dingen mee konden
0: krijgen.
1: Ja, het rare ervan, als je die verhalen nu hoort, ook de mensen die toen via burgerlijke ongehoorzaamheid of daadwerkelijk het verzet dingen hebben gedaan, dat je wel eens afvraagt, zou ik die moed hebben om dat nu te doen in de huidige tijd. Ik vraag het me af. Ik denk dat je daar toch heel veel lef voor nodig had om in die tijd op te komen tegen de gevestigde macht.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik weet ook niet of ik die moed zou hebben inderdaad. En ja, weet je, het ontstaat ergens en wellicht word je er dan in meegezogen. Hè? Dat bekende van je erin meegaan. En dat je zoiets hebt van, oké, als jullie doen, ga ik met jullie mee, weet je. Dan doe ik het ook. Maar ja, het zal een moeilijke keuze zijn, denk ik.
1: Ja, maar wat ik van belang vind, dat in de huidige tijd, waarin in zoveel landen mensen niet de mogelijkheid hebben om gewoon te zeggen wat ze vinden en te zijn wie ze zijn. Ja. Zelfs in, ik zou zeggen, bijna democratische landen als Amerika zie je toch hele rare bewegingen. En ik zou heel veel mensen willen aanraden, dat mocht je nou eens wat willen weten over democratie. Ilja Pfeiffer heeft een aardig boek geschreven over de democratie en de manier waarop dat eigenlijk stapje voor stapje in Europa en in de rest van de wereld de nek om wordt gedraaid.
0: Ja, ja, nou we toch over democratie hebben. Ja. Heeft natuurlijk ook te maken met ons politiek.
1: Ja, zeker weten. En vanavond, ja, we vergeten het bijna.
0: Oh, maar we hebben een bruggetje.
1: Ja, we hebben een bruggetje. Maar nee, vanavond in Westervoort worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En de commissieleden. En daar worden meneer Pennekamp, meneer Emmers en meneer Kok, dat worden de drie wethouders. En met een beetje geluk gaan wij straks, nadat hij geïnstalleerd is, met meneer Emmers even praten. Hij is een nieuwe wethouder. Pennekamp en Kok, die hebben, zou ik bijna willen zeggen, al aardig wat politieke vlieguren. Maar voor Emmers is het vrij nieuw. Dus als hij straks de felicitaties heeft ontvangen van de familieleden en allerlei andere mensen, gaan wij hem even bellen.
0: Ja, we gaan hem even bellen. Dat sowieso. Zo, en we gaan straks even bellen met meneer Bartels van de Renkumse Dorpen. Ja, partij Renkumse Dorpen.
1: Ja, Renkumse Dorpen, daar is toch de informateur klaar. De formateur is nu op dit moment aan de gang. En toch worden daar de lokale partijen, ik zeg, die doen niet mee. Nou ja, dat is toch op zich heel vreemd, bijzonder. Maar we willen van hem eens even horen hoe dat nu gevallen is.
0: Ja, is het inderdaad een afrekening?
1: Ik heb geen flauw idee, we gaan het horen straks.
0: We horen het straks. Natuurlijk hebben we hier ook heel veel muziek. Wat dacht je van deze van Billie Eilish en Bad Guy?

0: hier op Connect. Ja, laten we hem even lekker doordreunen totdat die laatste tonen wegvallen. Ja, Henk, even hè, terwijl we met een scheef oog een beetje de raadsvergadering van de gemeente Westervoort in de gaten houden. Ja, heeft Arnhem Centraal ook hun kandidaat wethouder voorgedragen?
1: Ja, dat die is voorgedragen.
0: Ja, Tjenta van Pelt is als kandidaat wethouder voorgedragen door Arnhem Centraal. Ja, de partij ziet in haar een energieke en verbindende bestuurder met ruime ervaring in het politieke domein.
1: Ja, dat heeft ze zeker.
0: Ja, vertel, jij kent haar vast beter dan ik.
1: Nog niet helemaal, want ik ga dat zo direct eventjes exact aangeven. Want ik heb het lijstje hier voor me, maar ik wil dat even nog checken of alles wat daar klopt staat. Als alles wat er staat klopt. En dan gaan we er zo direct even over... overdoen.
0: Oh, jij moet nog even inlezen.
1: Nou ja, je weet dat als ik dat vertel, soms met wat onzin, maar het is wel waar. Dus we houden graag van de feiten. Dus ik zie daar één of twee dingen staan, die wil ik even checken hoe dat dan aan de achterkant zit.
0: Oh, journalistiek, dames en heren. En het is, ja, het is journalistiek gewoon. Henk, ben je gevallen?
1: Nee, ik ben niet gevallen. Nee, maar je weet, we houden van fact-finding. Trouwens, in Westervoort zijn ze door, hè, want zo direct worden de wethouders geïnstalleerd. En dat houden we even in de gaten.
0: We houden het in de gaten en wellicht later deze avond even een belletje met meneer Eimers.

0: De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huissense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op de markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur... en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei... voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal... en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect. Oh, ik ga...

0: Amel en ik geloof in ons. Ja, ik geloof ook in ons, Henk.
1: Ja, ik geloof zeker in ons. En waar de bewoners van Renkum, van de gemeente Renkum, in geloofden, dat waren de lokale partijen.
0: Ja.
1: En die hebben op zich best wel aardig gescoord met de zetels. Nou, dan komt er een informateur, die schudt eens de kaarten, die praat met wat mensen. En dan is de conclusie dat de lokale partijen gewoon buiten spel worden gezet.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik, het is ja, zo. Maar het is niet.
1: Het is apart. We hebben al een tijdje geleden hebben we met Oswald Veldhuizen gesproken. Hè. Die had met zijn partij Leefbaar Renkum 4 zetels gehaald. Daarnaast hebben we GBA lokaal op 1. Nou, met Danielle Verbent hebben we ook een aantal keer gesproken. Maar we willen toch ook eens even met een partij die weliswaar met 1 zetel in de raad zit. Partij Renkumse Dorpen praten hoe dat bij hun gevallen is. We hebben aan de lijn John Bartels. Meneer Bartels, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Meneer Bartels, hoe groot was de teleurstelling dat de lokale partijen in Renkum buitenspel worden gezet?
2: Nou ja, we hadden de eerste teleurstelling voor ons was onze eigen uitslag. Want we hadden wel gerekend op 2 zetels. Dus ja, dat was ook eventjes slikken. Dat we eigenlijk 28 stemmen tekort kwamen voor de tweede. En wat betreft de lokale partijen, kijk, wij hebben gezegd dat wij van mening waren dat je met de 3 partijen, dat wilde zeggen Leefbaar Renkum, D66 en Partij van de Arbeid GroenLinks, dat je met die 3 ook om de tafel zou moeten gaan zitten om te kijken van of het haalbaar zou kunnen zijn om op die manier eruit te kunnen komen. Want wij vinden wel dat een partij als Leefbaar Renkum, die van niks op 4 uitkomt, die verdient het op zijn minst om een serieus gesprek te mogen hebben met potentiële partners voor een coalitie. En dat hebben wij bij herhaling op steeds gezegd. Maar goed, dat is niet zo gaan gelopen, dus dat is jammer. En ik vind het ook een verkeerde inzet met betrekking tot de samenwerking voor deze periode. Want dit was niet nodig geweest. Kijk, misschien was de uitkomst hetzelfde geweest, of gaat de uitkomst hetzelfde worden. Maar ik vind, je moet wel een partij die van niks op 4 komt serieus nemen. En op zijn minst een gesprek aangaan om te kijken of ze er samen uit zouden kunnen komen.
1: Ja, nu hebben wij hier in de uitzending wel eens in de mond genomen het woord afrekening met dissidenten. Zit daar een klein beetje waarheid in, of is dat verbezijde de werkelijkheid?
2: Nee, ik denk wel dat er een stukje waarheid in zit. En ja, wij vinden gewoon, je moet gewoon uitgaan van de inhoud. En dat moet je centraal stellen. Dan moet je even stappen over je eigen schaduw heen. Er zijn natuurlijk ook wel dingen gebeurd in de laatste periode die niet allemaal de schoonheidsprijs verdienden. Maar ik vind, je kunt niet op grond van een persoon of 2 personen, ik zal maar zeggen, een hele partij over 1 lijn trekken. Dat moet je niet willen. Bovendien is het programma biedt gewoon ook aansluitingsmomenten aan bij de anderen. Dus ik vind het gesprek had moeten plaatsvinden. En ik vind het ook jammer dat inderdaad ook door meerdere mensen dat wel zo gevoeld wordt. Een stukje afrekening. En dat is jammer.
1: Ja, dat is jammer. Dus als je kijkt naar het aantal zetels, dan zullen de beoogde coalitiepartijen de meerderheid hebben. Heeft het dan überhaupt nog zin om een stukje oppositie te hebben in Renkum?
2: Nou, ik vind, je moet altijd uitgaan van je eigen kracht. En je moet altijd proberen de inhoud centraal te stellen. Dus ieder raadslid zit per definitie zelf in de raad. Hè. Maar de wet kent geen partijen. Die kent raadsleden, die kent volksvertegenwoordigers. En ik denk nog altijd, en geloof ik ook in, dat je met goede voorstellen komt die je ook kunt onderbouwen. En je ook dekking kunt aangeven hoe het een en ander bekost moet gaan worden. Dan heb je recht, vind ik, op een serieuze dialoog en debat met elkaar om te kijken of je daaruit kunt komen. En dat vind ik heel belangrijk. En ik vind het ook ontzettend belangrijk dat wethouders in ieder geval mensen zijn die capabel genoeg zijn om die functie te kunnen uitoefenen. En dat ze zich altijd realiseren van, zij worden wel voorgedragen namens een partij of vanuit een partij. Maar op het moment dat iemand wethouder is, dan ben je wethouder van de hele raad. En dat betekent ook dat je een morele verplichting hebt om je zodanig te gedragen dat je ook een ieder serieus neemt en betrekt bij de inhoud van die zaken waar wij ons mee bezig moeten houden.
1: Ja, even over het betrekken bij de inhoud. De formateur, Sebastiaan van het Erven, voor zover we begrepen hebben. Die gaat nu samen met de beoogde partijen werken aan de formatie. Daar komt straks een coalitieakkoord. Bij zo'n coalitieakkoord wordt er dan ook nog jullie mening gevraagd. Omdat eventueel wat dingen uit jullie programma of de zaken die jullie als lokale partijen belangrijk vinden, dat die toch nog meegenomen worden? Of is dat echt iets voor na?
2: Nee. Dat zou heel slecht zijn. Er is al uitgesproken dat men, ik zal maar zeggen, ook andere fracties die niet partner zijn in het college, om te komen met onderwerpen die men belangrijk genoeg vindt om die ook mogelijkerwijs verwerkt te kunnen krijgen in een akkoord. Wij hebben aan die oproep hebben gehoor gegeven, hebben al vrij snel ons beperkt tot 4 hoofdpunten, waarvan wij vinden dat die eigenlijk wel gehonoreerd zouden moeten gaan worden. En wij wachten even af hoe ze daarmee omgaan. En daarnaast hebben ze dus gezegd van, we willen in ieder geval een avond beleggen waarop alle fracties die niet bij de coalitie van eigen partijen gaan horen, om die uit te nodigen om standaard P aan te geven welke zaken zij belangrijk vinden.
0: Ja, even heel, heel kort, hè, want ik heb veel partijprogramma's gelezen en gedaan. Maar om welke 4 hoofdlijnen gaat het dan?
2: Nou, voor ons gaat het namelijk om in willekeurige volgorde. Het gaat bij ons om de invulling van het vrij te komen veld. Van een vrij te komen veld, het Binnensportpark in Hilsum. Wij zijn al jaren bezig met een aantal organisaties om daar een goede skielebaan en ook een mogelijkheid voor een ijsbaan te kunnen creëren. En daar hebben we ook dekking voor aangeboden. We hebben ook een $250.000 vrijgespeeld in het najaar in overleg met andere fracties om die te kunnen inzetten voor extra mogelijkheden in het kader van sport en bewegen. Dus dat vinden wij ontzettend belangrijk. Wij zijn al jaren bezig om dus het perceel van het voormalige klooster in Renkum in te zetten voor een modern hofje voor senioren. Ook in het kader van de doorstroming. We hebben ook een stuk of 47 mensen woonachtig in de gemeente Renkum, met name in het dorp Renkum, die hun woning willen verkopen aan een ander iemand in de gemeente Renkum als zij zich daar zouden mogen vestigen. Dus er is gewoon draagvlak voor. En het derde is dat wij van meet af aan gezegd hebben dat de concertzaal in Oosterbeek, wat ooit geschonken is geweest met een voorwaarde, namelijk dat het ingezet zou worden voor cultuur of maatschappelijke doeleinden. En wij willen daar dat eigenlijk een museum Veluwe Zoom permanent gehuisvest kan gaan worden. En daar werken wij naartoe. We vinden het ontzettend belangrijk dat wij, wanneer we altijd zeggen van, we zijn ook een kunstenaarsgemeente, dan moet je ook de bereidheid hebben om dat serieus op te pakken en ook werk van te maken. Moet je ook een huisvestingsgelegenheid hebben dat passend is bij de organisaties die daar zich mee bezighouden. En dat is ook een punt van ons. En het vierde punt, zal ik maar zeggen, is dat wij van mening zijn dat je zo snel mogelijk een locatie moet zien te vinden in de gemeente Renkum, waar je een nieuw compact gemeentehuis kunt bouwen, zodat je ook de ambtenaren die na de zomer in Arnhem gehuisvest worden tijdelijk, zo snel mogelijk weer terug kunnen komen naar Renkum. Dat zijn de 4 hoofdpunten van ons, waarvan we zeggen van ja, dat heeft voor ons hele hoge prioriteit. En we zijn benieuwd in hoeverre de anderen, dus de coalitie, dat serieus op gaat pakken.
1: Nou, wij gaan dat in ieder geval aan onze kant volgen, wat er van de 4 hoofdpunten terechtkomt. En laten we ervan uitgaan dat in een kunstenaarsgemeente als Renkum alle kleuren vertegenwoordigd zullen zijn en dat er een prachtige Renkumse schilderij uit gaat komen.
2: Ja, we gaan het zien. Wij doen ons best en we zeggen altijd van, je moet altijd zorgen voor draagvlak. Het moet ook echt leven vanuit de basis. Nou, en dat kunnen we aantonen. We hebben ook de middelen kunnen aantonen en kunnen nog aantonen. En wij gaan daar met name voor, omdat wij weten dat wij enerzijds er al jaren mee bezig zijn en het heel moeilijk is om voldoende draagvlak binnen de raad te kunnen krijgen. Nou ja, en dan zeggen wij van, jongens, jullie zeggen bijvoorbeeld Rijk- en Kunstenaarsgemeente. Nou, dan moet je dat niet bij woorden laten. Moet je ook laten zien dat je dat serieus meent. Dan moet je er werk van maken.
1: Laten we in ieder geval hopen dat... Ik kijk ook even naar de tijd. En u heeft ook aangegeven niet de hele avond te hebben. Maar laten we hopen dat de kunst in Renkum... dat het op kunst uitkomt en niet op elkaar een kunstje flikken. Want dat is weer iets heel anders.
2: Inderdaad.
1: Goed. Meneer Bartels, Renkumse dorpen, dank u wel voor uw tijd.
2: Oké, graag gedaan. En een goede avond nog.
1: U ook, hoi, dag.
0: Meneer Bartels van de Renkumse dorpen. Wij gaan verder met muziek. Tove Lo, samen met Hippie Sabotage. En dit is Stay High.

0: Dijk. En Groothart hier op Connect. En toen was het stil. Even een momentje van rust en bezinning. Voordat we... Ja, nee, Henk moest even... Die was zich nog aan het inlezen over Tjenta van Pelt.
1: Nou ja, ik had wat dingen gelezen. Ik denk, ik ga het toch allemaal even opzoeken. En dan kom je bij de openbare bronnen. En dan is het grappig dat je via LinkedIn toch ook eens even kunt kijken in de historie van iemand.
0: En, wat heeft ze gepost?
1: Nee, nou,
0: dat is vaak, hè? Als vaak wordt er social media bijgehaald, dan gaat het om slechte posts.
1: Nee, allemaal foto's van een balkje. Nee, dat zeker niet. Nee, maar het is wel grappig dat als je kijkt dat iemand die in 1997 de master heeft afgerond aan de Universiteit van Nijmegen, Business Communications, dat je dan na verloop van tijd begint als venue manager, oftewel locatie manager bij de UEFA. Onder de 21, Euro onder de 21. Dan director van haar eigen bedrijf een tijdje geweest. Dan de manager planning and control van EC Swimming, dus ook weer in de sport. De general coördinator van de FIFA is ze ook nog geweest. Ja, ook nog.
0: Een sportieve vrouw.
1: Sportieve dame. Dan venue manager als halve finale in Enschede bij de UEFA Women's in de Euro 2017. Ook nog, ook zeg maar leuk voor ons. Ze is voorzitter van de mediaraad geweest bij Omroep Gelderland. Nou, heeft ook iets met een omroepervaring.
0: Ook iets met de omroep, ja.
1: Heeft het ook een jaartje voor acht gedaan. Lid van de Raad van Toezicht van het Amateurvoetbal van de KNVB.
0: Oké.
1: Ook nog gedaan. Bestuurslid van Sportkracht 12. Bingo. Dan voorzitter van de Raad van Advies van de Gelderse Sportakkoord. En inmiddels directeur bestuurder van de Gelderse Sportfederatie. Dus we hebben even gecheckt. Het feit klopt dat als Arnhem Centraal zegt, we hebben iemand met veel bestuurlijke ervaring, dan klopt dat.
0: Dan klopt dat, ja.
1: Daar ging het ons even
0: fact-checking.
1: Om. Dat hebben we dus nu bij deze vastgesteld.
0: Ja, maar een sportieve dame dus eigenlijk.
1: Heel sportief. En wat mij dan zo aardig lijkt, is dat wij hebben dat zelf al gezegd, dat wij alle nieuwe wethouders in onze verschillende gemeentes eens gaan uitnodigen om hier in de studio te komen. Wat te vertellen over zichzelf en over hun werk en hun belangrijkste opdrachten. Nou, en het lijkt mij heel goed om mevrouw Van Pelt ook daarvoor uit te gaan nodigen.
0: Ja, ze is nog maar kandidaat wethouder, hè? Dus ze is nog geen wethouder.
1: Nou.
0: Altijd die slag om de arm houden.
1: We houden altijd een slag om de arm.
0: Dus als het wordt, heel graag.
1: Zet er een flesje wijn op, John.
0: Nee, ben ik hem weer kwijt.
1: Nee, onze wisselwijn.
0: Wisselwijn. Dan pakken we de wisselwijn weer.
1: We pakken de wisselwijn erbij.
0: Nee, gaan we gewoon doen. Ja, is goed. Zometeen. Even wat anders. Hè. Terwijl ze in Westervoort even de vergadering geschorst hebben om zometeen verder te gaan met coalitieakkoord. Ja. Kan ik jou vertellen,
1: we hebben hem,
0: dat ik hem al heb? Ik heb het coalitieakkoord hier al voor me.
1: Ja.
0: Dus wat wil je weten? Nou ja, hier, even, dit is, we hebben onze ambities samengevat in 7 speerpunten.
1: Vertel.
0: 1. Westervoort sterk vertegenwoordigd en zichtbaar voor, tijdens en na de herindeling. 2. Tradities, sportverenigingen, lokale ondernemers en gemeenschapszin blijven het hart van het dorpse gevoel. 3. Voor iedere Westervoorder een passende woning.
1: Dat wordt een probleem.
0: Ja.
1: Uitdaging.
0: Want dan komt nummer 4. Een groen en leefbaar en bereikbaar dorp. Ja, als je... Ja, hou je weinig groen meer over.
1: Nou, dat weet ik niet, want Westervoort heeft best nog wel wat gronden her en der liggen.
0: 5. Sociale voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar en makkelijk te bereiken. 6. De financiën van de gemeente zijn voor iedereen duidelijk en begrijpelijk.
1: Okay.
0: En 7. Een goed bestuur. Open, eerlijk en transparant.
1: Nou, dat is hartstikke fijn. Dat zijn er dus 7. Die gaan wij de komende maanden...
0: Ja, ik hang hem hier op, hoor.
1: Ja, we gaan hem volgen.
0: En we gaan hem volgen.
1: Iedere paar weken pakken we er eentje bij om even te zeggen van... En wat is er wat terecht gekomen?
0: Ja. Nou ja, laten we heel voorzichtig daarmee zijn. Laten we eerst die wethouders een keer uitnodigen in de studio voordat we al er volop induiken.
1: Ja. Nee, maar dat is leuk, want ze hebben daar inderdaad 2 wethouders, hè? Dat is meneer Pennekamp en meneer Tim Kok. Tim Kok trouwens, die was in niet zo heel ver weg hier, Aalten-Winterswijk, in die hoek, was hij ook wethouder. Hij had eerst gezegd, ik ga ermee stoppen. En op een of andere manier hebben ze hem toch via Westervoort kunnen overhalen. Hij mag trouwens wel een jaartje nog daar blijven wonen in de buurt.
0: Oh, dat is nog wel...
1: Dat is vanavond ook besloten. Dat zat in de vergadering.
0: Ah, oké, okay, kijk. Goed
1: had
0: bezig.
1: Je, had je even moeten kijken.
0: Ja, die had ik even gemist.
1: Die had je gemist.
0: Die had ik even... Ik was zo blij dat ik het coalitieakkoord al had.
1: Heel fijn.
0: Ja. Laten we gauw verder gaan met muziek. Want we gaan meer aan zelfbevlekking doen dan dat we een informatief programma geven.
1: Zo kan het wel weer.
0: Ja, daarom. George Ezra, Green Green Grass.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag, na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Mojo en Lady, Hear Me Tonight, hier op Connect. Waarmee we het tweede uur Connected zijn afgetrapt. En Henk?
1: Ja, Tijn verluistert weer fun. Maar wat ook leuk is, dat ons programma wel goed beluisterd wordt. Want ja. We kregen even via onze redactie het bericht dat Volker Muller van de SP in Renkum toch even een reactie had op de woorden van John Bartels. En hij gaf aan, alles is mogelijk. Nou, we gaan even proberen of we hem kunnen bellen. Misschien kan hij in de uitzending nog eventjes vertellen hoe hij erin zit vanuit zijn visie op de oppositie en de mogelijkheden in Renkum.
0: Ja, nou ja, alles is mogelijk hier.
1: Alles mogelijk. Wij staan open voor iedereen. Ja. Dus de lijnen zijn geopend, zoals het heet. We gaan hem proberen even te bereiken. Ik heb hem een appje gestuurd en wie weet lukt het nog om hem in de uitzending te krijgen.
0: Ja, en dat het, terwijl D66 Westervoort vraagtekens zet bij het coalitieakkoord.
1: Ja, die zijn druk bezig met hun verhaal. Hè?
0: Ja, die zijn aardig op in aan het haken.
1: Waar komen de centen vandaan en dat soort zaken? Ja. Kijk, het spel is op de wagen, John.
0: Ze zijn begonnen daar.
1: Ze zijn begonnen.

0: met jou. Chris Brown op RTV Connect. Ja, Henk, we zijn gewoon live en kicking en keihard bezig.
1: Ja, John, even meneer Pennekamp, de nieuwe wethouder, of de oude nieuwe wethouder in Westervoort,
0: ja.
1: Die is nu even aan het woord en die vroeg zich af, en die vraag stel ik ook even aan jou. Zou jij voor 100% beloning 60 uur in de week willen werken? Denk je dat?
0: Nee.
1: Nee, nou ja, dat is wat Pennekamp nu ook zegt. Hij zegt, ja, weet je jongens, we krijgen een hele hoop ons bordje. En er is een hele hoop discussie over de inzet van wethouders, wat je ons allemaal verwacht en dat soort zaken. Er is wel kritiek op, ook op dat nieuwe coalitieakkoord al. Maar voor alle duidelijkheid, we hadden aanvankelijk 32 uur in de week. Dat worden er straks 36. Maar zelfs die 36 is niet voldoende om dat allemaal goed te doen. Dus voor alle duidelijkheid, wel even, zoals het mooi heet, het schuurtje bij het huisje houden.
0: Ja, ja, ja.
1: Hey, nu we toch nog even bezig zijn met de politiek.
0: Ja.
1: We hebben al eerder gehad dat we het belangrijk vinden, ook voor onze luisteraars, om Forum voor Democratie eens aan het woord te laten.
0: Ja.
1: We hadden Wendy Lokhorst van Forum en Zevenaar voor vanavond even in de uitzending willen hebben. Maar die heeft andere bezigheden. Nou, dat kan natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die naast hun normale baan het raadswerk doen. Maar Wendy heeft ons toegezegd om binnenkort een keer in de studio te komen. Dat zal niet op een woensdagavond lukken, dus dat gaan we dat netjes opnemen. Om haar visie en ideeën rondom Zevenaar uit te leggen.
0: Ja, maar ze
1: zijn
0: mooi.
1: Toch met 4 zetels in de raad gekomen.
0: Ja, nou daarom. Ik vind, heel goed. En, ja. Tof dat ze reageert doen.
1: Dat vind ik een goede zaak. Ja. En we hebben ook Gino Luursen van Forum in Arnhem aangeschreven om ze te vragen, joh, kom eens een keer langs of praat eens een keer over de reden waarom jullie tegen bepaalde zaken aankijken. En als je die verschillingsprogramma's zo ziet, ook van Forum en Zevenaar en Forum in Arnhem, dan zit er een bepaald zuurheidsgehalte in.
0: Ja.
1: Terwijl, en dat vind ik dan wel weer aardig, dat als je naar het stemgedrag van Forum, in dit geval in Zevenaar, kijkt, dan hebben ze in 93% van de gevallen, zitten er niet zo lang, wel voorgestemd. Dus is dan het beeld dat mensen hebben van Forum als zijnde de grote tegenpartij die met niks wil samenwerken en overal tegen is, klopt dat? Of is er lokaal misschien toch wel met die mensen te handelen?
0: Nou ja, ik denk, daarom is het ook goed dat die mensen eens een keer langskomen.
1: Ja.
0: Zodat ze wat duidelijkheid daarover kunnen geven.
1: Het integreert mij wel.
0: Ja, mij ook. Dan wil ik nog even terugkomen op onze redactie.
1: Ja.
0: Die hadden na aanleiding van ons interview met John Bartels, hadden die een mail gekregen van Volkert Muller van de SP in Renkum.
1: We hebben hem gebeld.
0: En?
1: En volgende week gaan we hem even bellen in de uitzending. Maar hij moest vanavond werken. Ja, dat is natuurlijk met alle gemeenteraadsleden het geval. Hè? Mensen hebben naast hun gemeenteraadswerk gewoon een baan.
0: Gewoon een baan, ja.
1: Ja. Dan kun je niet even tijd vrijmaken om in de radio-uitzending nog even wat te gaan vertellen. Dus volgende week woensdagavond hebben we hem in de uitzending.
0: Hebben we hem in de uitzending. En nou ja, je had het er straks over dat we meneer Eimers van GroenLinks PvdA Westervoort nog even zouden gaan bellen. Voor zover het er nu uitziet, zal dat dan waarschijnlijk wel ergens een keer rond een uur of 12:30 zijn, dat, denk ik. Als ik het zo.
1: Ik denk dat onze meeste luisteraars dan slapen, maar goed.
0: Ze zijn trouwens al bij punt 13, hè? Advies buitenplantse omgevingsplanactiviteiten.
1: De BOPA,
0: de Groot Bijvank.
1: Nou, we wachten even af.
0: We wachten af.
1: Wellicht zijn ze op tijd klaar. En na de felicitaties krijgen we nog even aan de lijn. En zo niet, dan houden we dat van ons te goed.
0: En mocht u zo meteen gaan slapen? Slaap lekker. DigiDex en Eva de Roven. Hier op Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Vera. Uit Arnhem. Ja, Green Eyes. Beetje indie-achtig vind ik het.
1: Ja,
0: het is een beetje minimalistisch. Ja, eigenlijk een beetje hypnotisch eigenlijk. Als je er goed naar luistert.
1: Over minimalistisch. Ik vond altijd, als je Bruce Springsteen hebt bijvoorbeeld, hè, dat ik vind die man op zijn best als hij alleen met een mondharmonica en een gitaar op het podium staat. Ook heel minimalistisch.
0: Ja.
1: Minimalistisch.
0: Ja.
1: Gaat heel goed.
0: Ja, ja.
1: Wat zit er in de koffie hier?
0: Trouwens? Ik weet het niet. Heb jij die fles wodka gepakt?
1: Oeh, dat zal het zijn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: We kijken nog even rustig mee met Westervoort. Maar daar is de vergadering nog druk aan de gang. Dus ik denk dat het rond 9:30 tijd is om ons politieke stukje een beetje gaan af te ronden.
0: Ja.
1: Wat wel aardig is om toch nog even te vermelden. En mensen hebben het wellicht aan meegekregen. Dat de wethouder in Zevenaar, Ted Kok. Die is een tijd wethouder geweest. Ook in Montferland. En die is nu naar Aalten gegaan. Hij woont in Didam. Hij is nog
0: steeds... Mijn brein slaat op hol.
1: Let op. Nieuwe wethouder,
0: ja.
1: Meneer Kok.
0: Is hij al geïnstalleerd?
1: Ja, hij is geïnstalleerd. Okay. Hij staat nu netjes, ik lees de bordjes, meneer D. Kok, wethouder.
0: Okay.
1: Dus dat is gelukt.
0: Dat is goed. Ja.
1: Hij is geïnstalleerd wethouder. Hij heeft net een mooi betoog gehouden over een amendement wat op zich weinig zin had. Omdat een voorstel en amendement elkaar dan in een bepaalde vorm tegenspreken. Wat dan weer niet nodig is over de grote bijvang. Hartstikke interessant, maar goed, moet je zelf maar eens even nakijken. Maar het grappige is, hij is dus, heeft een enorme ervaring als wethouder.
0: Ja.
1: Montferland, daarna in Aalten. Hij woont nog in Didam. En hij mag dan in Westervoort wethouder worden. Hij blijft lid van het CDA.
0: Ja.
1: Hij wordt wethouder namens Wij Westervoort.
0: Ja.
1: En hij mag, conform een besluit wat vanavond genomen is, in ieder geval nog minimaal een jaar in Didam blijven wonen. En ik denk dat dat nog wel wat langer gaat worden.
0: Henk, zo, het is 9:30, weet je? Ja. En dan kom je met dit soort feiten op de proppen.
1: Nee, ja,
0: kun je dat niet gewoon een kwart over raak doen?
1: Nou, ik denk, ik noem het toch even voor het geval dat je denkt van, hoe zit dat nou precies, hè?
0: Nou ja, als mensen het gehoord hebben, ik weet niet of ze het nog snappen, maar er zitten heel veel haken en ogen aan, maar Kok blijft wethouder in Westervoort.
1: Nee, hij wordt wethouder in Westervoort. Wel
0: ja.
1: Even
0: opletten. Ja, sorry. Hij wordt wethouder in Westervoort, maar hij gaat niet wonen in de gemeente Westervoort.
1: Heel goed. Een jaartje mag hij nog in Didam blijven wonen, maar ik denk dat dat wel wat langer gaat duren, want ja, laten we eerlijk wezen, als de fusie eraan komt, is het een klus van een kop en een staart, zoals hij het zelf noemt. Mooi, want hij wil eigenlijk stoppen met dat wethouderschap. Hij gaat nog even door.
0: Mag ik eens een
1: ja?
0: Ik denk niet dat hij nog een jaar daar zit. Ik denk dat hij wel eerder naar Westervoort. Want ze willen voor iedere Westervoorder een betaalbare woning hebben. Dus ook voor wethouder Kok.
1: Ja, en dan zijn de salarissen van de wethouders in Westervoort dan niet dusdanig dat je met een gemiddelde woningprijs van een tonnetje nog 5, wat daar ook geldt, zo makkelijk gaat verhuizen. Maar goed, wie weet. Hè?
0: Ja, wie weet. Henk, dan breien we er, zoals je al mooi gezegd, een eind aan, denk ik.
1: Voor de politiek? Ja,
0: voor
1: zeker.
0: De politiek. We gaan zo meteen verder, want de Rijnkade die wordt feestelijk geopend. En er is een badmintonster in de prijzen gevallen.
1: Oh jee.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden, bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige periode. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, naast lokale muziek, hè, zojuist Mila en Mira met Green Eyes, hebben we natuurlijk hier bij Connect ook nieuwe muziek. De nieuwe Charlie Puth samen met Hikaru Utada en Home hier op Connect.
1: Home op Connect.
0: En als we het dan toch over nieuw hebben, Henk, hè?
2: Ja, ik heb even...
0: Wat wil je doen?
2: Ja, ik pak even een cadeautje uit.
0: Een cadeautje?
2: Ja, want in Westervoort hebben ze een cadeautje gekregen.
0: Oh, wat hebben ze gekregen?
2: Nou, ze hebben iemand die armoedebestrijding, maar ook zeker het tegengaan van kansenongelijkheid, hè, die liggen hem na op het hart. Voeren me voor hem belangrijke thema's om verder op te pakken. Kansarmen moeten kansrijker worden. Er is nog genoeg te doen. Nou, er is zeker voldoende te doen, want Willem Eimers, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
2: Nieuw wethouder in Westervoort, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ik mag mij sinds ongeveer een dik uur wethouder van de gemeente Westervoort noemen. En ja, dat is een eervolle taak die mij is toebedeeld. En ja, uiteraard, ik heb er heel veel zin in. En samen met mij ook... mijn collega-wethouders en de burgemeester als college. Maar samen ook met de raad. We hebben er allemaal zin in. We houden van Westervoort. En we zorgen ervoor dat Westervoort goed op de kaart zal blijven staan.
2: Ja, en vanavond al direct in de vergadering een BOPA-verhaal rondom de bijvang.
3: Ja, zeker. Dat is het mooie. Het heeft niet zozeer met het sociaal domein te maken. En dat is een portefeuille waar ik me met name op zal richten. Mm-hmm. Maar we hebben met Ted Kok... de collega, ook een nieuwe wethouder in Westervoort. Daar hebben we een meer dan ervaren man, een meer dan ervaren collega. Dus die heeft zich in een hele korte tijd het dossier over de bijvang zich eigen gemaakt. En daar is net inderdaad op een goede manier over gesproken. En er was een amendement voorbereid, zoals het heet. Maar uiteindelijk heeft de wethouder ook de raad kunnen overtuigen dat het amendement niet nodig is. Dat het ook zonder amendement goed geregeld gaat worden voor de bewoners van de bijgang. Dus direct al een succes voor Ted Kok.
0: Kijk, dat is...
3: Ook een nieuwe wethouder in Westervoort.
0: Ja.
3: Naast Peter Pennekamp, die natuurlijk al ervaren wethouder is.
0: Ja, inderdaad. En meneer Eimers, even hè, u bent nu wethouder. Hoe is dat proces tot stand gekomen?
3: Ik ben van de Partij van de Arbeid. En 6 jaar geleden ben ik namens de Partij van de Arbeid actief geworden in de gemeentepolitiek hier in Westervoort. Eerst als commissielid en vervolgens de afgelopen 4 jaar als raadslid. Nou, zoals wellicht bekend zijn de GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook in de gemeente Westervoort met één verkiezingsprogramma gekomen. En eigenlijk vlak voor de verkiezingen werd aan mij gevraagd, Willem, zou je het niet zien zitten om onze wethouderskandidaat te worden namens GroenLinks Partij van de Arbeid? Nou, ik heb zelf een fulltime baan, een hele fijne en leuke baan, internationaal georiënteerd ook. Dus ik zei nou, allereerst dank voor de eervolle vraag. Ik ga er even goed over nadenken. En dat heb ik gedaan en natuurlijk ook even afgestemd met... met het thuisfront. En toen heb ik gezegd, ik wil me graag voorschrijven als beoogd wethouder voor de GroenLinks Partij van de Arbeid in Westervoort.
2: Ja, en dan met name in het sociaal domein. En nogmaals, dat is best wel een pittige portefeuille.
3: Dat is een pittige portefeuille. En misschien vind ik het daarom ook wel extra leuk. Ik hou wel van een beetje pit in dit leven. Het sociaal domein is ook, als je het hebt over de financiële omvang, is het ook een van de grootste domeinen als het gaat om de geldinvesteringen binnen een gemeente. En ja, het sociaal domein raakt direct ook onze inwoners. En ja, als je toch vanuit een Partij van de Arbeid hard politiek bedrijft, en dan met een groen laagje GroenLinks eromheen, ja, dan kom je toch al heel gauw bij het sociaal domein uit. En inderdaad, we gaan de mensen helpen, de Westervoorters helpen, die het even wat moeilijker hebben of die het voor een langere tijd moeilijk hebben.
2: Ja, want even voor alle duidelijkheid, hè, dan ja. Bent u, als het gaat om de centjes en kijken naar de grote gemeentebegroting, dan bent u een beetje de Dagobert Duck van Westervoort aan het worden. Want u zit op het grote geld.
3: Nou ja, ik zit niet op grote geld. Daar hebben wij Peter Pennekamp voor. Dat is natuurlijk onze wethouder financiën. Zo zal het ook wel gaan. Peter Pennekamp, die zit op die financiën.
2: Ja.
3: En we hebben in de vorige raadsperiode al ervaren dat Peter Pennekamp dat uitstekend doet. Dus het zal geen idee worden van, Willem, jij vraagt en wij gaan draaien. Nee, dat
2: klopt.
3: Er moet uiteraard goed beleid uit de pas komen. En bij goed beleid en bij een goed plan, dan kan het dan zo zijn dat je niet eens meer geld hoeft uit te geven, maar dat je je bestaande geld op een betere manier uitgeeft.
2: Mooi. Nou, wat wij in ieder geval gaan doen, we hebben dat via de fractievoorzitters al aan de drie wethouders gedaan. Een uitnodiging om een keer in de studio te komen, om met z'n drieën eens even vooruit te kijken de komende jaren in Westervoort, ook eens naar de fusie, wat het gaat betekenen en welke schone taak jullie hebben om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
3: Nou, ik weet zeker dat we met z'n allen graag van de uitnodiging gebruik maken. En sowieso heel leuk en heel attent voor jullie dat jullie mij nu even de korte gelegenheid hebben gegeven om wat nader voor te stellen.
2: We zouden zeggen gefeliciteerd en genieten vanavond even van samen met de familie. Want ook daar wordt een offer van gevraagd. Want het wethouderschap is niet zomaar iets. Dat is best wel een pittige taak. En daar gaan we binnenkort een keer met jullie drie eens over praten. Wat het nou inhoudt en hoe zich dat de komende periode gaat ontwikkelen. Zeg Willem Eimers, gefeliciteerd nogmaals namens Connect. En we spreken elkaar binnenkort.
3: Graag. Tot later zou ik zeggen.
2: Ja hoor, goedenavond.
0: Tot later. Goedenavond.
3: Jo, groetjes. Dag.

zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op, met minima tussen de 3 en de 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

Sans Mieux en Multicolor hier op Connect. Connect, het laatste uurtje is van start gegaan. En nou ja, we gaan gelijk maar eens even kijken. Want ja, tijdens het afgelopen weekend werd er door de Arnhemse badmintonvereniging BK 2000 het jaarlijkse internationale Junior Master toernooi georganiseerd. En het is een van de toernooien uit het Junior Master badminton van Nederland. Ja, en daarin had speelster Noreen Ching, die had een lekkere dag, om het zo maar te zeggen. Want tijdens het vrouwen enkel onder de 15 jaar stond Noreen in de finale tegen Aradhana Priya. En die is dan weer lid van de nationale jeugdselectie. En Noreen, ja, die plaatste zich als tweede in dit onderdeel. Kortom, een zilveren plak voor haar. En vanwege te weinig aanmeldingen werd het gemengd dubbel onder de 15 in één pool gespeeld. En daar eindigde ze samen met haar teamgenoot Ashwin van badmintonvereniging Almere wederom tweede. Ja, de Belgische Lars van Bellen en Nina Willems die wonnen daar de pool en pakten het goud. En in het damesdubbel waren geen inschrijvingen in de categorie 15 jaar en jongen. En om die reden had Noreen zich ingeschreven in damesdubbel onder de 17 jaar. En ze speelde tegen Wang van BC Dropshot uit Den Haag. En hier won Noreen haar derde zilveren medaille. Kortom, ja, zal het zuur geweest zijn? Eventjes denk ik wel. Maar uiteindelijk kan ze terugkijken op een prachtig mooi toernooi met drie zilveren medailles. Noreen Ching uit Arnhem, van harte gefeliciteerd. Zometeen hier bij Connect gaan we eens kijken, want de buitenblik komt er ook weer aan. Maar eerst muziek van Usher. Peace up.

Ed Sheeran en Sapphire hier op Connect. Ja, gaan we toch eens even kijken, want we hebben vast en zeker nog wel een beetje. Ja, Ricky van Wolfswinkel heeft zijn afscheid aangekondigd van het profvoetbal. En dus zijn carrière van de spits die in Arnhem uitgroeide tot een absolute held komt aan een einde. Ja, Van Wolfswinkel kende namelijk bij Vitesse zijn doorbraak en zijn wederopstanding en zijn absolute hoogtepunt met een historische bekerwinst van 2017. Ja, de geboren Woudenberger die kwam in 2001 naar de jeugdopleiding van de Arnhemmers. Hij speelde 7 jaar in de jeugd van Vitesse en op 5 april 2008 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Van Wolfswinkel groeide onder de nieuwe hoofdcoach destijds Hans Westerhof uit tot de eerste spits van Vitesse. En zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte hij op 20 september tegen Sparta. In de zomer van 2009 vertrok toen Van Wolfswinkel naar Utrecht. En daar groeide hij uit tot een goede eredivisiespits. Ja, daarna ging hij toch even in het buitenland proeven. Onder andere clubs als Sporting Lissabon, Norwich City, Sandnessjön en Real Betis. Tot de zomer van 2016, toen keerde hij als de verloren zoon terug bij Vitesse. En na wat mindere uitleenbeurten kende Van Wolfswinkel terug op het oude nest. Alleen van dat oude nest was meer weinig over. In de tussentijd waren de Arnhemmers overgenomen en was er bijna niets meer te gek bij Vitesse. Een supermodern trainingscomplex nam de plaats in van de oude accommodatie waar Van Wolfswinkel in 2008-2009 nog trainde. En dat seizoen werd de spits clubtopscorer en bijna topscorer van Nederland. Alleen Jurgensen van Feyenoord die scoorde meer dan Van Wolfswinkel. Ja, zijn finest hour die kwam natuurlijk op 30 april 2017. Die dag die veel, maar dan ook heel veel Vitesse-supporters nog helder voor de geest staat. Vitesse trad aan in de Kuip tegen AZ voor de 99e editie van de bekerfinale. De Alkmaarders waren lange tijd de betere ploeg, maar in de 81ste minuut kopte Van Wolfswinkel de bal vlak voor de vuisten van Tim Krul binnen. En in de 89ste minuut zorgde hij nogmaals voor een vreugde-explosie aan de rechterkant van het stadion. Ja, want toen maakte hij de 2-0. En Vitesse won daardoor voor het eerst in haar 125-jarige geschiedenis destijds een prijs. En dat was dus de KNVB-beker. En nu heeft hij dus aangekondigd dat hij bezig is met zijn laatste maandjes bij FC Twente. Kortom, Van Wolfswinkel. Ja, je kunt er bijna een boek over

heftig. Heftig einde van zo'n mooi melancholisch nummertje. Streetlight Part 1 van De Schutz en Björn Broekert. Ja, wel een heel heftig einde inderdaad. Het is niet te bevatten. Wat ook niet te bevatten is, is dat vanaf vrijdag 19 juni... verandert het Horsterpark wederom in een zogeheten pop-up camping. Ja, het hele weekend kunnen dan inwoners van Duiven en Westervoort gratis kamperen in die groene oase tussen de twee gemeentes in. Ja, bezoekers kunnen dan 2 nachten gratis kamperen en zelf hun tent, vouwwagen of caravan meenemen. In het groen van het Horsterpark ontstaat zo een tijdelijke kampeerterrein waar gezelligheid en het vakantiegevoel samengaan. Ja, het evenement is dit jaar voor de 10e keer. En de nodige voorzieningen, waaronder stromend water, elektriciteit en toiletten, worden door de organisatie ook dit jaar gewoon aangelegd. En ook gezamenlijke barbecues zullen worden geplaatst. Kampeerders kunnen zo samen koken en alvast in de vakantiestemming komen, dicht in de buurt van de eigen vertrouwde omgeving. En altijd handig als je nog niet heel bedreven bent in de kunst van het kamperen. Ja, vrijdagmiddag 19 juni gaat aan de poort om 2 uur open. En op zondagmiddag 21 juni is het de bedoeling dat ook rond 2 uur iedereen de spullen weer heeft ingepakt. Je hoeft niet beide nachten te blijven. 1 nacht is ook gewoon prima mogelijk. En jongeren onder de 18 zijn ook welkom, maar dan wel onder begeleiding van een volwassene. Opgelet, om teleurstellingen te voorkomen, laat de organisatie weten dat honden niet zijn toegestaan. Hondeneigenaren zullen hun trouwe viervoeter dat weekend tijdelijk even ergens anders moeten laten logeren. Kortom, het Horsterpark wordt vanaf vrijdag 19 juni een minicamping.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

En toen was Jet Rebel verdwenen. Louise. Ja, wil ik even terugkomen op die plaat daarvoor. Hè? Roller Girl van Jesse van Roller Girl. Ja, daar kleeft namelijk een heel mooi liefdesromans aan. Want Roller Girl, die was aan het optreden. En op datzelfde feest, die hit was net uit, Dear Jesse in 1999. En toen kwam ze tijdens een optreden, kwam ze Alex Christensen tegen. En Alex Christensen is dan weer een van de producers van U96. Die ken je wel van Club Bizar, Love Religion en natuurlijk het onvertrouwde Das Boot. Ja, en die zijn toen bij elkaar gekomen. En nou ja, de liefde voor muziek heeft hun als liefdeskoppel bij elkaar gebracht. En tot op de dag van vandaag nog steeds bij elkaar. Mooi. Roller Girl en U96. Wat voor combinatie zou dat geworden worden? Hè? Ah ja. Andere zaken. Nou, andere zaken. Ja, deze mevrouw, als die zaken doet, doet ze het goed. Miljoenen verdient ze met haar optredens. Het is echt een wereldster. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. En 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Alan Walker en Unsure hier op Connect. Ja, Buitenblik staat weer voor de deur hier in Zevenaar. Hè. Van 15 tot en met 17 mei verandert de oever van de Breuli weer in een levendige plek vol muziek, theater, film, workshops, wellness en lekker eten. 3 dagen lang draait alles om ontdekken, beleven en samen genieten voor jong en oud. En de toegang is gewoon gratis. Ja, de buitenfilm is een echte traditie tijdens de openingsavond op vrijdag. Dit jaar spat Moulin Rouge van het scherm. De film die start om 8 uur en bezoekers moeten dan wel hun eigen stoel meenemen. Of een kleedje of een matje. Om hun plekje onder de sterren te creëren. Ja, muziek is in allerlei soorten en maten. Vrijdag om 7 uur trapt de muzikale Smit af. En dat is geen standaard optreden, maar een creatieve show vol zelfgebouwde instrumenten, bijzondere vindingen en vuur en muziek die ter plekke ontstaat. Ja, na de film gaat het feest verder met de band Feel the Mix. Ja, op zaterdag en zondag beweegt het muziekprogramma moeiteloos tussen stijlen en generaties. Van country tot rock, van pop tot tribute acts en natuurlijk ook gewoon een silent disco. Ja, op zaterdag staan onder andere Faith, Duo One Step, The Nameless, Lian, Ferme Jongens en Virus Killers op het podium. En zondag wordt extra feestelijk met alle kleuren trio. Ja, dat is een K3 tribute band. Trois Compas, The A-Factory, dat is de ABBA tribute band. Pop en rockcore Didam en The Steel Going Strong, oftewel een steel band. Kortom, bekende nummers, lokaal talent, lekker meezingen en met name heel veel goede vibes. Dat is dus 15 tot en met 17 mei, de oever van de Breuli. Natuurlijk, Buitenblik in Zevenaar.

de mannen van Coldplay. In de prachtige remix van Avicii. A Sky Full of Stars. Hier op Connect. En daarvoor natuurlijk even terug naar de jaren 90 met Sash en Ecuador. Ja, en daarmee komen we aan het eind van deze Connected op deze woensdagavond. Niet getreurd, volgende week gewoon een nieuwe. En volgende week gaan we ook met Henk weer even kijken of er misschien ergens anders in onze uitzendgebied weer eens een gemeente, een coalitie gevormd heeft en wellicht al geïnstalleerd wordt. We houden je natuurlijk op de hoogte voor al het laatste nieuws. Check gewoon rtvconnect.nl. En hou gewoon lekker de zender aan. Straks na 11 uur. Onder andere Clean Bandit, Snow Patrol, Vryheid, Keen. Ze komen allemaal voorbij. Ik heb nog 2 platen voor je. En dat zijn 2. Ja, dan ga je nog niet slapen. Zometeen starten we met Traffic van Tiësto. En we sluiten af met David Guetta samen met Showtek en Vassy en Bad. Ik zeg tot volgende week. Als hij meewerkt. Vast en zeker. Ja hoor.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNM-MAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lens.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuur in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn Ikinemab te vergoeden. En 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten. Onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Bleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd? Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op het schip, waaronder ook Nederland. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten. Onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op het schip, waaronder ook Nederland. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.